Maybe one day you'll find true love. Dat is een tekst in deze nog weer, dus is nog weer uit, hè? Mijn arrangementje wordt The Look of Love. London in the genre. Twee voor. Both from here, ABC. Dan is dat leeg aan sporen als de achtend in de genre onnutje vierde. Mijn inspelling is ons omhoog voor het hoor dat we show wat die van de genre voors.

Maybe one day you'll find true love. Dat is een tekst in deze nog weer, dus is nog weer erger, hè? Mijn laatste bandje wordt The Look of Love. London in de genre. Twee voor. Balkaner ABC. Ten eerste leie gaan sporen als de achtende nu genre onnutje vierde. Men inspelen jongens mogen voor het hoor hebben we show wat die van nu genre voors.